en utsteina utgehakte cistern, vingårdes en olivengårdes, en zij afheel oft bijm eenden zij zich touw. Zij eiten en waarden zouten vaat en leiten zich dat scheingonen bij diene grote goven. Dan ober waarden zij ongehoorzaam en waderspanstig jegen die, en dreiden dien gezaats den regen. Zij brachten diene profeiten aan, wat aan op ere schuld opmerkzaam maken, en aan opvaderden treeg nu die te komen. Ober zij verachten die emmer waren. Door ween geefst u aan en een hang van ere vriend, en zij waarden van die hoort bedrengt. Ober aan die tijd waar zij ongedrekt waarden, schreeën zij nu die om help, en du hartst nu aan van hemel, en ween dien grootend metlieden geefst u aan stortje helpers, wat aan vriemoken van ere vriend. Wanneer zij ober eerst terug houden, duiden zij waarder slachtet verdi, dan geefst u aan waarder en een hang van ere vriend, dat de eeuwen aanregeerden. Dan schreeën zij waarder nu die om help, en du hartst nu aan van hemel, en raadst aan veelmol ween dien grootend metleid, en du vermoonst aan terug te komen, en nu dien gezaats te harchen. Zij ober weer een stalt, en je harchten diene je boten nech. Zij duiden je in diene je zaatsen zinden, wat dat leven schetsen, wanneer je holen worden. Zij dreiden die den regen haan, en worden eenzinnig en je harchten nech. En du houdst vele jaren geduld met aan, en duidst dan dech dienen juist wornen, die diene profeiten die weer en juif, ober zij harchten door nech no. Door ween juifst du aan en een hang van de veldje en vreemde länder. Ober wiels dien metleid zo groot is, hast du met aan nich een einde gemaakt, en aan nog nich verloten wiels du een genedige metliedender Gott best. En nu, ons Gott, du grooter Gott, die du zeer stork en te verrichten best, du helst dienen bond met ons en best truhartig leiftolig. Lot die dort nich weinig verkomen al dat lieden wat ons getroffen haft. Onze kennigs en leider haben geleden, onze priester en profeiten in dat ganse volk. Onze voders in dat volk hebben al geleden van de Azirische kennis aan wat dessen dag. Du best geraakt en allem wat du even ons hast komen loten, du hast raag gehandeld, wie ober zijn godlos geworden. Onze kennis, leider en priester, onze voders en dat ganse volk hebben diene gezaatsen niet gehouden en odine geboten niet gehorcht en diene warnungen vernuscht gehouden. Du hast dan een kennigrik gegeeft en aan diene leif veel goudet bewezen. Du hadst dan een land gegeeft, wat groot en fruchtbaar weer. Zij oberwerden zich die te deinen en leiden nicht van ihre Beise doten. Door ween sind wie van dorks kloven hier in ons land, wat du onze voders gegeeft hast, om de frucht en de zaken te brokken wat dat inbringt. Kijk, hier benen sind wie kloven. Al dat inkomen brengt die kennigst gewenst, wat du even ons gezaad hast, om onze zinden te bestrofen. Zij regieren even onze kerpen in ons vij, en downen met ons wat aangeveld, en wie zijn een grote nood. Door ween wel wie een faustet even reinkomen maken, en dat opschrijven in onze leider, levieten en priester zullen dat stampelen en onderschrijven. En dat weeren, de verwalter Nehemia, Hachalja zijn zeen, en Zidkia, Seraya, Azaria, Girmeya, Pashur, Amaria, Malkia, Hatush, Shebania, Maluch, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Geneton, Baruch, Meshulam, Abija, Mijamin, Maasja, Bilja en Shemaja. Dat zijn de priester. De Leviten ober zend, Yeshua, Azanja zijn zeen, Benui van Henada zijn grob, en Okadmiel en van ere breider. Shechanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Rehob, Hashabia, Zakur, Sherebia, Shebania, Hodija, Bani en Beninu. De eerste mannen van volk zend, Parosh, Pahat, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonija, Bigvai, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodija, Hashum, Betsai, Harif, Anatot, Nebai, Magpiash, Meshulam, Hezir, Meshezabel, Tzadok, Yadua, Pelatja, Hanan, Anaya, Hoshea, Hananya, Hashub, Lohesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahiya, Hanan, Anan, Maluch, Harim en Baana. En dat eeuwige volk, de priester, Leviten, Purtenwachter, Zenja, Tempeldiener en al die,